0: recording studio somewhere far, far away.
1: Oh, op deze plaatje ken ik de hele nacht weer dansen.